zakken poetsgenie. Je wil een kat met mooie haar. Ik ga ze mazi, mazi, mazi, Mickey, mazi me. Kremom ze zonschenie.